Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen.

dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met

de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen.

dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlo.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6%.

90% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen.

En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

wordt elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica.

En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Op het terrein van een afvalverwerker vatte een berg hout en snoeiafval vlam, zo'n 20 bij 30 meter groot. Omdat die brand vlak bij een tankstation woedde, werd daar preventief de noodstop ingedrukt en schermde de brandweer de pomp af met een watergordijn. Duitse spuitgasten hebben geholpen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. Tijdens de VN-top in New York waarschuwden ze dat AI-modellen nooit mogen ontsnappen aan menselijke. De landen, waaronder Nederland en Duitsland, pleiten voor een internationale VN-instelling die streng toezicht houdt. Grootste AI-spelers, de VS en China, ondertekenen het document niet. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst de belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor is de olieproductie vanuit het grote Sharara-veld flink verlaagd. De groep eist dat hun organisatie voortaan onder het nationale oliebedrijf NOC valt. Maar NOC waarschuwt dat de actie grote gevolgen heeft voor de Libische economie en dreigt de productie totaal stil te leggen. Een groot deel van de Libische olie is bestemd voor Europa. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n 954.000 euro opgebracht. Bijna 20 keer zoveel als vooraf werd verwacht. De 285 geveilde stukken bevatten onder meer een zelfportret, twee gitaren, haar typemachine en twee hondenhalsbanden die voor duizenden euro's weggingen. Zo'n 3000 mensen boden op de memorabilia van het Franse filmicoon. De veilingopbrengst gaat naar haar dierenstichting en haar enige

0: Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst een belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n 954.000 euro opgebracht. Het weer overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: zijn we de hart van de ANWB.
1: Er staat 1 file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 minuten vertraging en 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon laag. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Dujuan. 4 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte aardverschuivingen en liet tienduizenden woningen zonder elektriciteit achter. Ook zijn honderden vluchten geschrapt en kregen meer dan 1 miljoen inwoners het advies zich voor te bereiden op evacuatie. De Japanse autoriteiten waarschuwen dat er nog altijd gevaar is voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag deels via ChatGPT. OpenAI blokkeerde haar account al in juni 2025 wegens gewelddadige prompts, maar waarschuwde de politie niet. De schutter maakte gewoon een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte bij de Hangover, een 85 meter hoge vrije valtoren. Hij stond op een onveilige plek onder de toren en werd geraakt door de gondel. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers van de attractie raakten niet gewond. De politie onderzoekt de toedracht.

0: Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam. 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 minuten is de vertraging. A16 Breda Rotterdam. Tussen Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Raapstein. 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. Evenals op de A58 Breda Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 7 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Zo, nou, als je nog niet wakker was, dan ben je het nu wel. Goedemorgen, Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Ik dacht dinsdagmorgen 22 september laten we de show eens een keertje lekker rebels openen vandaag. Hebben we wel een keer behoefte aan, hè, soms. 7 over 7, goedemorgen. Het is dag 265 in 2026. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beveland. Eigenlijk maakt het helemaal niet uit, hè, of je nu in Noord- of Zuid-Beveland zit. Wereldwijd zijn we te horen online. Via streekomroepdebevelanden.nl, onze app en heel wat radioplatforms. Het is dinsdag vandaag en we duiken de wereld van Middenaarde in. Het is namelijk de dag van de Hobbit. En toevallig is 22 september ook de verjaardag van Bilbo en Frodo Baggins. Kent ze wel uit Lord of the Rings en The Hobbit. Geen idee of er hier in Zeeland veel hobbits rondlopen. De koffie staat in ieder geval wel klaar, mochten ze langs willen komen. Nog 8 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Goedemorgen.

0: 16 over 7, terwijl de nacht langzaam maar zeker plaats maakt voor de dag. Als ik naar buiten kijk, dan... Het is druk op de Antonie Fokkerstraat in Goes-Zuid. Het was ook een beetje druk vanmorgen op de A58. Houd je aandacht er dus bij als je onderweg bent. Vandaag wordt het op de Beveland een rustige en droge septemberdag. Eigenlijk een kopie van gisteren. Na een frisse start met ongeveer 11 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar maximaal 20 graden. Zon die laat zich regelmatig zien en met een neerslagkans van schrik niet, slechts 5%, blijft het gewoon droog dus. De wind is zwak en draait in de loop van de dag van zuidwest naar noord-noordwest en is kracht 2. Vanavond dan wordt het wat frisser. Ach, dat mag ook wel. Het is september. Temperaturen liggen vanavond rond de 16 graden bij een zwakke noordenwind. 22 september vandaag, dinsdagmorgen, in het nieuws van morgen. Raccoon viert 30 jaar met jubileumconcert. Kruiningen krijgt mogelijk een kunstgrasveld van 7 ton. En een auto belandt in de sloot langs de A58 bij Leeuwendorp.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.
0: De verzoeklijn staat ook weer tot je beschikking. 0113.

0: schreeuwt zijn longen uit zijn lijf. The Kingdom of Fear. Bijna 7:55. Goedemorgen Zeeland. Goedemorgen Beveland. Het is dinsdagmorgen 22 september. Vandaag is het de dag van de Hobbit. Een dag voor liefhebbers van Hobbits, Middenaarde en natuurlijk de verhalen van J.R.R. Tolkien. Oftewel Lord of the Rings. Nou, waarom is nou vandaag dan die dag van de Hobbit? Omdat 22 september de verjaardag is van Bilbo en Frodo Baggins. Twee van de bekendste hobbits uit de film The Hobbit en The Lord of the Rings. Hobbits die houden het over het algemeen niet zo van avontuur. Ze zijn liever thuis met een goed gevulde voorraadkast, een lekker hapje en vooral een rustig leventje. Maar ja, soms komt dat avontuur toch gewoon op je pad. En eigenlijk is dat misschien helemaal geen slechte gedachte voor deze dinsdag. Je hoeft tenslotte niet naar Mordor te reizen om iets bijzonders mee te maken. Soms zit het avontuur gewoon in een onverwachte ontmoeting, een spontane omweg of een dag die totaal anders loopt dan je gepland had. Dus als je vandaag met de auto, fiets of trein onderweg bent naar je werk, misschien wordt dit wel jouw kleine reis door Midden-Aarde. En mocht het allemaal even tegenzitten, denk dan maar aan de beroemde Hobbit-gedachte. Uiteindelijk kom je meestal gewoon weer thuis.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst een belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n €954.000 opgebracht. Het weer overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Er staat 1 file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 minuten vertraging in 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

sinds kort bepaal jij wat we gaan draaien in deel 2 van de show. Dus put the message in the box, zou ik zeggen. Net als World Party 0113-794100. Dat is het nummer waar je jouw verzoek naartoe kunt appen. 0113-794100. Jeffrey die deed dat gisteravond al. Jeffrey Muller uit Goes. Hij zei, Marcel, die 30ste september volgende week. Hè, dat wordt toch niet zo'n droeftoeterig afscheid als Veronica destijds. Nee hoor, Jeffrey, maak je geen zorgen. We gaan er gewoon een heerlijk feestje van maken. Volgende week woensdag de laatste Beverlandse ochtendshow. 18 voor 8. Dinsdagmorgen 22 september. In het nieuws vanmorgen. 30 jaar Raccoon uit Goes. De Zeeuwse band viert dat volgend jaar met een groot jubileumconcert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Op 2 oktober 2027 staat Raccoon daar op het podium. De kaartverkoop die begint aanstaande vrijdag. Wees er snel bij. En er is meer nieuws uit Goes. Aanstaande vrijdag verschijnt namelijk ook de nieuwe single van Raccoon. Nederlandstalig dit keer weer. Dicht bij het vuur. De band die begint deze week ook aan een nieuwe najaarstour. De gemeente Rijmerswaal wil bijna €690.000 investeren in een kunstgrasveld voor voetbalvereniging Kruiningen. De huidige natuurgrasvelden zijn door droogte en wateroverlast steeds vaker onbespeelbaar. Het nieuwe veld moet het hele jaar trainen en wedstrijden mogelijk maken. De aandacht staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar. De gemeente betaalt zelf €368.000. De rest komt uit het programma Netten op Zee. En een personenauto is zondagavond bij Leeuwendorp van de A58 geraakt en in een sloot terechtgekomen. Het gebeurde rond 7:15. Rijkswaterstaat zette de weg af, waarna een berger de auto uit het water kon takelen. Over de oorzaak van het eenzijdig ongeval is niets bekendgemaakt. Ook is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. En dan over Raccoon gesproken. Ja, het kan niet uitblijven natuurlijk. 30 jaar en de oorsprong, dat ligt gewoon hier in Goes. We got

Nou, soms kun je die platenbazen echt niet geloven. Teddy Swims die kwam met deze naar zijn platenbazen. En die zei van, ja, alles leuk en wel Teddy, maar dit gaan we dus niet uitbrengen. En als je toch uit wil brengen, dan investeer je er zelf maar in. Let op, mijn woorden, het gaat een enorme hit worden. Perfect Man, nieuwe single van Teddy Swims. Daarvoor Raccoon volgend jaar, 2 oktober dacht ik. Was het 2 oktober? Ergens in oktober dan staan ze in de Ziggo Dome voor een 30-jarig jubileumconcert. Ziggo Dome in Amsterdam. Kaartverkoop gaat aanstaande vrijdag van start. En aanstaande vrijdag verschijnt ook de nieuwe single van de heren, Dichter bij het vuur. Ik kreeg net te horen van, ja Marcel, dat is toch wel raar. Je hebt ze eigenlijk nog nooit in de show gehad, de heren van Raccoon. En dat klopt ook, ja. Vraag me niet waarom. Ik heb gisteren toevallig nog met Stefan staan praten in Goes op de Grote Markt. Maar ik heb ze nog nooit in de studio gehad. Eén van de weinigen dan. Dat wel, ja.

kleur en sleur hebben gegeven. Great A, Madness was dat. 7 voor 8 bij Streekomroep De Beverlanden. Jij bepaalt wat we straks gaan draaien in deel 2 van de ochtendshow. Stuur je verzoekje door, app het even door naar de studio 0113-794100. Nog een keertje herhalen voor de mensen die niet zo snel mee kunnen schrijven. 0113-794100. De verzoekbox, de verzoeklijn staat helemaal tot jouw beschikking. Toen scriptschrijvers David Crane en Martha Kaufman begin jaren 90 de opdracht kregen van het Amerikaanse televisienetwerk NBC om een nieuwe sitcom te gaan schrijven, hadden ze op dat moment nooit kunnen vermoeden dat die serie het 10 jaar vol zou houden. Sterker nog, hij wordt tot in lengte vandaag op televisie wereldwijd herhaald. De serie betekende ook de grote doorbraak van hoofdrolspelers Jennifer Aniston, Courtney Cox, Liza Kudrow, Matt LeBlanc en Matthew Perry en niet te vergeten David Schwimmer. Op 22 september 1994 werd de allereerste aflevering van Friends op de Amerikaanse televisie vertoond, een regelrechte hit.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken.

0: Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Beest 8 kilometer file door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 kilometer file. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging en 3 kilometer file. Er staat een file met 10 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer lang. 10 minuten extra ook op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop, 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Eindhoven Airport en Veldhoven-Zuid, 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

0: nachten overaf geweest. Dat was Selwyn met Weight of It All. Het is best een bijzonder verhaal. Na zijn opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam raakte Selwyn zijn muzikale richting een beetje kwijt en overwoog hij zelfs om helemaal met muziek te stoppen. Tijdens de coronaperiode begon hij opnieuw, gelukkig maar. De rest is inmiddels geschiedenis. Selwyn is deze week onze Airplay Track hier bij Streekomroep de Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen en we zijn inmiddels 22 september.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Met de Beverlandse ochtendshow op weg met Streekomroep de Beverlanden. 8 uur geweest. Goedemorgen. De hobbits zijn vandaag jarig. Ik ben zelf ook al eens een keer vergeleken met een hobbit. Niet dat ik op een hobbit lijk, maar ik ben nou ook weer geen reus. Dus misschien moeten we het maar gewoon houden op klein van stuk, maar groot in muziek. Ach, is het nog geen vrijdag?

0: En daarvoor afgelopen zomer nog druk aan het toeren geweest. Robert Smith en The Cure en Friday I'm in Love. En dat op dinsdagmorgen bij Streek Omroep de Beverlanden. 7:15, vrienden. Vandaag blijft het op de Beverlanden rustig en droog weer. Na een frisse start met ongeveer 11 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar maximaal 20 graden. De zon komt regelmatig tevoorschijn en de wind is zwak vandaag, kracht 2. Morgen blijft het opnieuw zacht met maximaal 20 graden, maar dan wordt het weerbeeld wat wisselvalliger. De zon die laat zich af en toe zien, maar er kan ook een regenbuitje vallen morgen. Kans op neerslag ligt rond de 40% en er staat een matige west-zuidwestenwind, kracht 3. Dinsdagmorgen 22 september in het nieuws vanmorgen. Mogelijke fusie GGD en veiligheidsregio stilgezet. Goes vraagt extra aandacht voor eenzaamheid. En Megan Arends uit Kruiningen, 9e op wereldkampioenschappen tijdrijden.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Gisteravond toevallig met mijn dochter via YouTube naar allerlei filmpjes zitten kijken van boybands. Ja, zij is dan toch weer van de generatie One Direction. En ik heb dit bewust meegemaakt in de jaren 90. Take That met onder meer Robbie Williams, Gary Barlow natuurlijk. Everything Changes in de Beverlandse Ochtendshow. Daarvoor nog muziek uit de hitlijsten van dit moment. Sven Sillier en Somebody New. Dinsdagmorgen, goedemorgen. We zijn de 22e van september vandaag op de Celebrity Verjaardagskalender. David Coverdale, de Britse rockzanger van Deep Purple en Whitesnake, wordt 75 jaar. Ook jarig acteur Nick Cave, zanger en acteur Nick Cave, 69 jaar vandaag. Italiaanse tenor Andrea Bocelli en rockzangeres Joan Jett, die we aan het begin van het vorige uur hoorden, allebei 68 jaar vandaag. Presentator en voormalig hoofdredacteur van de Quote, Jort Kelder, hij wordt vandaag 62. En zanger en acteur Ron Link, 57 jaar. Tot besluit op de verjaardagskalender singer-songwriter Sanne Hans, Miss Montreal. Ze wordt vandaag 42 jaar. Zoals gezegd, David Coverdale, hij tikt vandaag 75 jaar aan. Hier is hij uit de jaren 80 met zijn band Whitesnake. Is This Love?

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is er van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Het weer overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: zijn we de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 10 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht, 5 minuten vertraging bij afrit Geldermalsen. Het komt allemaal door werkzaamheden. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier extra in 12 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum in 8 kilometer file. Er is was een ongeluk gebeurd op de N2 bij Eindhoven, maar de weg daar is weer vrij. Op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en Kromvoort 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. N264 Gennep richting Uden tussen Vogel en Uden, 20 minuten vertraging in 2 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Het is goed als je 's morgens wakker wordt en je doet gelijk een dansje. If the World Just Danced, Diana Ross. Daarvoor niemand minder dan Lionel Richie en Angel in de Beverlandse ochtendshow. Dinsdagmorgen 22 september. De mogelijke samenvoeging van de Zeeuwse GGD en Veiligheidsregio Zeeland is voorlopig stilgezet. Er is onvoldoende draagvlak bij de Zeeuwse gemeenten. Vooral de kosten van een nieuw pand en het gelijktrekken van de cao's zorgen voor vragen. 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, Capelle en Rijmerswaal, hadden eerder al tegen het fusieplan gestemd. Tot december worden alternatieven en de financiële gevolgen onderzocht. In Goes is vanaf donderdag extra aandacht voor eenzaamheid. Tijdens de Landelijke Week tegen Eenzaamheid van 24 september tot 1 oktober zijn er wandelingen, ontmoetingsmomenten, creatieve activiteiten en spelmiddagen. Het thema is Kom erbij. Ook na de actieweek blijft ondersteuning beschikbaar. Het steunpunt Eenzaamheid van SMWO biedt informatie en hulp aan mensen die zich alleen voelen of hierover willen praten. En de 19-jarige Kruiningse wielrenster Megan Arends is 9e geworden op het wereldkampioenschap tijdrijden voor beloften in het Canadese Montreal. Ze legde de 20,3 kilometer af in 28 minuten en 51 seconden. De Australische Felicity Wilson-Heffenden werd wereldkampioen. Later deze week komen meer Zeeuwen in actie. Overmorgen donderdag rijden Megan Arends en Rosita Reinhout de wegwedstrijd voor vrouwen onder 23. En zondag is Tim van Dijken namens Zeeland van de partij in de wegwedstrijd voor mannen.

0: 20 april volgend jaar 2027 zijn ze te zien live in de Amsterdam Arena. Je hoorde Simple Minds, Beginner Boys, nieuwste single van hun en zojuist Andrew Gold, Making Up Again.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Er wordt druk aan de weg gewerkt op de Beverlanden. Weggebruikers moeten onder andere rekening houden met verkeershinder op de N664 tussen Goes en Sera en Scherke. Provincie Zeeland laat groot onderhoud uitvoeren aan 3 kruisingen en legt een nieuwe fietsstraat aan. En die werkzaamheden die duren tot eind oktober en worden in fases uitgevoerd. Er zijn ook nog een aantal weekendafsluitingen. Is er al eentje geweest afgelopen weekend, maar ook aanstaand weekend. 25 en 26 september is er een afsluiting en 2 en 3 oktober. Het verkeer wordt tijdens die afsluitingen geadviseerd om te rijden via de A256 en de A58. En moet rekening houden met maximaal 10 minuten extra reistijd. Jouw verzoekplaat morgen in het tweede gedeelte van de show. Laat het ons weten. App het even door. 013-794100. Deze is speciaal voor Kathleen uit Rilland. Ze vroeg hem aan. Minnie Riperton, 1969. Hier is ze met Le Fleur.

Sabrina Carpenter tot besluit in de Beverlandse ochtendshow Busy Woman. Daarvoor uit 69. Ja, we gingen een heel stuk terug in de tijd. Dankzij Kathleen uit Rilland. Zij vroeg hem aan Minnie Riperton en Lefleur. Jouw verzoek morgen in de Beverlandse ochtendshow. Je weet het, hè? App het even door. 0113-794100. Dit was de aflevering voor vandaag, dinsdag 22 september. Zijn er nog 18 resteren. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden, Ellie van Amstel met een nieuwe aflevering van Ellie's Platenkast. Om 5 uur vanmiddag naar huis met Ad Vermeer. 7 uur vanavond Bert Niesing met Bert's Platenarchief. En om 9 uur John Westland met een gouden oude hitlijst. In een ogenblik na de mededelingen van 9 uur At Work met Streekomroep de Beverlanden. Ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een hele mooie dinsdag van. En zoals altijd, geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. Tot besluit, hier zijn Foster the People. Tot morgen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken.

0: Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: zijn we de hart van de ANWB.
1: De A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier vertraging op de A27. Breda richting Gorkum. En 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk. Ook een kwartier vertraging. 15 kilometer file. Is een ongeluk gebeurd op de A50. Os richting Eindhoven. Er staat al 4 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel Noord. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Oost en Vlijmen 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A76 Belgische grens. Richting de Duitse grens tussen Stijn en Nuts 5 kilometer file. Op de N217 Dordrecht Spijkenisse bij de A29 4 kilometer file. Door een overwegstoring rijden er geen treinen tussen Tilburg en Boxtel.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is er van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Het weer overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. Vergeleken met juli werden huizen zelfs een fractie goedkoper, 0,1%. De gemiddelde koopsom is nu €503.500. Het aantal verkochte woningen daalde in augustus met bijna 3% naar ruim 18.800. De prijsstijging neemt al sinds eind 2024 af. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van €5 miljoen gekregen van het Nederlands Openbaar Ministerie voor hulp aan zwartspaarders. Het gaat eigenlijk om Credit Suisse, dat in 2023 werd overgenomen door UBS. Die bank hielp tussen 2005 en 2015 12 Nederlandse klanten om vermogen via Zwitserland buiten zicht van de Belastingdienst te houden. Daardoor werden 80 belastingaangiftes onjuist ingevuld. UBS zegt de kwestie nu te hebben afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Duitse regering verlaagt tijdelijk de brandstofbelasting. Een tank van 50 liter kost daardoor ongeveer €8,50 minder. De korting geldt tot het einde van dit jaar. Uiterlijk op 1 januari wil Duitsland ook een prijsplafond voor benzine en diesel invoeren. De plannen kunnen Nederlandse tankstations in de grensstreek klanten kosten. De Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken elkaar in New York, waar beide zijn voor de algemene vergadering van de VN. Volgens Macron ging het uitgebreid over de oorlog en de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Trump was volgens Macron zeer meegaand. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam.

0: Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van 5 miljoen euro gekregen van het Nederlandse Openbaar Ministerie voor Hulp aan Zwartspaarders. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Door een kapotte trein rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Russische aanvallen op woongebieden geweest. De grote Amerikaanse tv-zenders tonen zich solidair met CNN dat door president Trump het Witte Huis is uitgezet. Trump weerde vorige week CNN, MS Now en Politico omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De zenders stappen naar de rechter. Nu weigeren ABC, CBS, Fox en NBC om de taak van CNN over te nemen in de zogeheten presspool die Trump overal volgt. Daardoor was Trumps vertrek naar de VS in New York gisteren niet live te zien. Ook fotografen van persbureaus en kranten hielden urenlang hun foto's achter, uit protest. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Na een golf van kritiek stuurt hij een brief naar alle 211 voetbalbonden. Hij stelt voor om op 15 oktober met een onafhankelijke partij de bestuursstructuur tegen het licht te houden. Infantino lag onder vuur vanwege zijn omstreden plan om een deel van de FIFA te verkopen aan private investeerders. Dat trok hij al in, maar het vertrouwen is weg. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes. Hives is terug. Het populairste netwerk van de jaren nul is vanaf vandaag weer online. Precies 22 jaar na de start in 2004. Geen algoritme dat je uren laat scrollen, maar gewoon weer vrienden, krabbels en wie wat waar. Rustiger en met data die in Europa blijft. De comeback is meteen een hit. Zoveel mensen melden zich aan dat er nu een wachtlijst is.

Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. 3 doden bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zou afgelopen nacht onder andere een kind om het leven zijn gekomen. De grote Amerikaanse tv-zenders tonen zich solidair met CNN, dat door president Trump het Witte Huis is uitgezet. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes, Hives is terug. Het weer overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

app of bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn meerdere leerlingen, van wie zeker 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Het incident vond plaats in Turgutlu, een stad dichtbij Izmir, en veroorzaakte veel paniek onder de toegesnelde ouders.

UBS werd overgenomen. De bank hielp 12 Nederlandse klanten tussen 2005 en 2015 om hun vermogen voor de Belastingdienst te verbergen via geheimzinnige codenamen en achtergehouden post. Hierdoor werd de bank medeplichtig aan 80 valse belastingaangiftes. UBS schikt en gaat het bedrag betalen. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Oplichters benaderen kinderen en jongvolwassenen uit naam van NPO Zapp en via het adres @zappnpo.nl. Wie reageert wordt gevraagd om een video in te sturen met teksten over seksuele handelingen. De publieke omroep ontdekte de fraude via oplettende ouders en heeft inmiddels de politie ingeschakeld. Slachtoffers en ontvangers van de mail worden dringend opgeroepen om er ook aangifte van te doen.

Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Minister Karremans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp.

Staten. Ook Trumps handelen in het conflict met Iran krijgt veel kritiek. De lage scores leggen veel druk op de Republikeinen voor de komende tussentijdse verkiezingen, waar de Democraten momenteel aan kop gaan. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Ik dacht, ik begin eens met een mopje Songfestival dit weer van de platenkast. En als je dacht dat er alleen maar stichtelijke muziek uit Turkije kwam. Nee, Sertab won gewoon doodleuk met dit nummer het Songfestival in 2003, om precies te zijn. Met Every Way Which I Can. In het Turks klonk het trouwens ook geweldig, moet ik toegeven. Alleen omdat we stonden er geen hout van. Enfin, de kop is eraf en Robbie die kopt hem in. En die doet wat suiker in de koffie.

heb het wel eens over longing love songs. Verlangende liefdesliedjes. Nou, dit is er een. Elvis Costello uit de jaren 80. I want you. En dat heeft hij nu duidelijk uitgelegd. Sommige mensen verlangen naar de vrijdag op donderdag. Sommige op woensdag. En sommige de hele week. En de easy beats altijd. Friday on my mind.

0: De middag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk.

om dan te roepen, je bent de beste, de bovenste beste. Kijk eens, je neus krult ervan. Ja, flauw. Dat is een liedje van Dimitri van Toren. De Style Council, maar dan op Engels. You're the best thing. De platenkast. Je kunt mij bereiken via alles in Google, wat maar met social media te maken heeft. Dus als je me wilt vinden, dan lukt dat gegarandeerd. Want ja, daar ben ik ook heel graag mee bezig. En ja, dan word ik zelfs gevraagd. Ze vragen me wel eens om hulp zelfs. Niet te vaak doen hoor, want ik ben hoofdzakelijk bezig met de platenkast. En ja, er zit soms wel eens wat recensie in. Zoals deze bijvoorbeeld van de Lumineers. Oh.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Hij verliest zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

The Eagles, New Kid in Town uit de jaren 70. Ja, wat doe je dan met het oude kid? Ja, dat is een beetje raar. Daar gaat het liedje een beetje over. Je hebt een nieuwe partner, maar die oude die loopt nog rond. En dit is, wordt gemaakt, wel leuk, vanuit het perspectief van degene die dat overkomt. Ik vind het een mooi nummer, geloof me. Ja, dat geloof je toch ook. We blijven even in de jaren 70 met Peter Schaap. En die is hartstikke verliefd. Hij vindt zelfs dat je zijn adem moet ademen. Maar als je dicht bij genoeg zit, lukt dat vanzelf.

Niet Sophie. Alweer zo'n verlangend liefdesliedje. Damn, I wish I was your lover. Ja, als je zo wanhopig bent, dan ben je ook niet echt aantrekkelijk hoor, Sophie. Dat werkt niet. Goed, tot zover de wijze adviezen van Ellie. En ja, dan is het uur alweer om. Ik heb nog iets van Lady Gaga. Ja, dat hoor je niet vaak, maar niet in de platenkast. Maar deze is toch erg leuk. En meneer Sterkerstan zegt dat ik af en toe ook wat recent moet draaien. En daar heeft hij gelijk in. Bij de tijd blijven. Ik hou trouwens ook heel erg van nieuwe muziek, hoor. Vergis je niet. Dit heet Nothing Else I Can Say. Nou, ik hou er alweer mee op.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. De verdachten vervalsten ontslagdocumenten van vastzittende gedetineerden, waardoor het UWV onterecht uitkeringen hervatte en nabetalingen deed. In totaal voor zo'n 160.000 euro aan WAJONG en WIA-uitkeringen. Het duo kreeg een vergoeding per geregelde valse aanvraag en is nu opgepakt voor valsheid in geschriften, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen, zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigingen.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Nu bieden nog weinig ziekenhuizen deze zorg aan, waardoor vrouwen vaak uitwijken naar het buitenland. Volgens het ministerie gaat het om een betere spreiding van de zorg en niet om een versoepeling van de abortuswet. Maar het initiatief is omstreden omdat een foetus op die leeftijd soms nog kort levend geboren wordt. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. De verdachte beweerde in een vlaag van paniek te hebben gehandeld, maar de rechtbank vond dat er sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf opgespoord welke straf er staat op moord en had eerder dreigementen aan collega's geuit. Hij moet de nabestaanden ruim 44.000 euro schadevergoeding betalen. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. De neushoorns legden een rit van zo'n 1000 kilometer af naar het nieuwe leefgebied. Met zenders en wildcamera's worden ze nauwlettend gevolgd om te zien hoe ze acclimatiseren. En een speciaal anti-stroperijteam moet de neushoorns beschermen tegen stropers die jagen op hun horens. Zo kunnen de dieren, die de tuinmannen van de natuur zijn, het lokale ecosysteem herstellen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken.

Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16. Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord 10 minuten oponthoud. Op de N279 Den Bosch richting Roermond voor Keldonk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. In zijn speech voor de VN zei hij dat Israël met het uitbreiden van de nederzettingen de weg naar vrede platwalst. Guterres benadrukte dat de twee-staten-oplossing niet mag verdwijnen en dat alle landen zich aan het genocideverdrag moeten houden. Hij noemde de Hamas-aanval van oktober 2023 verschrikkelijk, maar Israël heeft Gaza daarna ongekend verwoest, zo zei hij. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. Er is enorme haast bij geboden, want als de EU-lidstaten voor middernacht geen akkoord bereiken, vervallen de sancties tegen 3000 Russische personen en bedrijven. Volgens Zelensky moeten alle namen blijven staan zolang de oorlog voortduurt. De EU-ambassadeurs overleggen vanmiddag weer koortsachtig verder. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo ingrijpend wordt vergroot. En dat is nodig omdat de huidige vakken vrijwel vol zijn en er elk jaar slachtoffers worden herbegraven. De Oorlogsgravenstichting wil ook ruimte houden voor slachtoffers uit toekomstige conflicten. Donderdag wordt een nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven.

Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda Noord een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Donderdag wordt een nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 100 kilometer file. De langste file staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord. 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Bankhoef 10 minuten. De N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwde AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. En volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13 weken echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. Wel ziet de raad een grote meerwaarde in het vroeg ontdekken van afwijkingen, omdat ouders zo meer bedenktijd hebben. Daarom wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken hoe de 13 weken echo beter kan worden gecombineerd met andere testen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa. Volgens topbestuurder Heemskerk stagneren de verkopen hier doordat Europa niet investeert en er op het eigen continent ook geen nieuwe chipfabrieken worden gebouwd. Hij waarschuwt dat Europa daardoor achterop raakt, terwijl landen als de VS, China en India wel volop investeren en ASML proberen te verleiden tot uitbreiding. Het bedrijf uit Veldhoven is wereldwijd de enige producent van de meest geavanceerde chipmachines.

Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht een kwartier. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloosdewerk en Dam een kwartier. A50 Eindhoven richting Os voor Uden 10 minuten vertraging. En op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow hier op streek Omroep de Beverlanden. Ik blijf bij je tot aan 7 uur. We begonnen vandaag met de plaat uit 1987, Whitesnake Is This Love. Het is vandaag 22 september. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1975 wordt er een moordaanslag gepleegd op de Amerikaanse president Gerald Ford. De poging die mislukt. En in 1980 valt Irak-Iran binnen, waarmee de Iran-Irak-oorlog begint. Oorlog zou bijna 8 jaar duren. Dan de verjaardag van vandaag. Het is vandaag de geboortedag van Andreas Bocelli, geboren in 1958. En Joan Jett viert ook haar verjaardag.

68 jaar. Laatst in het rijtje David Coverdale, geboren in 1951 en wordt vandaag dus 75. Hij is de zanger geweest van Deep Purple en van Whitesnake, die je zo net hoorde. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beveland van harte gefeliciteerd en maak er een leuk feestje van.

uit de hitlijsten van dit moment. Ella Langley, Choosing Texas. Leuke plaat geworden. Daarvoor Joan Jett en The Black Hearts en I Love Rock and Roll. Naar aanleiding van de verjaardag van Joan. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen is het op de Beverlanden een vrij bewolkte start van de dag. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuidwesten wat lichter en loopt de temperatuur op naar zo'n 20 graden. Het blijft het grootste gedeelte van de dag droog, al neemt later op de middag de kans op buien wel wat toe, net zoals in de avond. Er waait een matige zuidwestenwind, windkracht 3, aan zee wat krachtiger. Morgenavond laat daalt de temperatuur richting 16 graden.

draaide voor jou een singeltje van Roxy Dekker, Casual, uit de hitlijsten op dit moment geloof ik nog. Het is van een paar maanden geleden, dat kan ook. Daarvoor uit 2006, Snow Patrol, uit van Noord-Ierland, dames en Shut Your Eyes. De gemeente Rijmerswaal wil bijna €690.000 investeren in een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging Kruiningen. De huidige natuurgrasvelden zijn door de droogte en de wateroverlast steeds vaker onbespeelbaar. Het nieuwe veld moet het hele jaar trainingen en wedstrijden mogelijk maken. De aanleg die staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar. De gemeente die betaalt zelf €370.000. De rest komt van het programma Netten op Zee. Een persoonauto is zondagavond bij Leeuwendorp van de A58 geraakt en in de sloot terechtgekomen. Het gebeurde rond 7:15. Rijkswaterstaat die zette de weg af, waarna een berger de auto uit het water kon takelen. Over de oorzaak is nog steeds niets bekend. Er is ook niet bekendgemaakt of er ter plaatse iemand gewond is geraakt. Dit is wat muziek van Miles Smith.

Plaatje van nog niet zo heel erg lang geleden. Deze van Mal Smit doet hem samen met Shabuzi. En het heet allemaal Blink Twice. Daarmee werd het bijna 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws van 5:30. Tot die tijd heb ik er nog eentje. De nieuwe single van Tame Impala. Hier zijn ze met dat hele mooie Loser.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwde AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13 weken echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa dat volgens het bedrijf niet investeert. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg zoals gebruikelijk op dinsdag. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Een half uur oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef een kwartier. A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof een kwartier. En er is veel vertraging op de A73 vanuit Roermond richting Venlo. Bij Roermond Oost is de vertraging een uur, dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Chrissy Hynde en de Pretenders en Don't Get Me Wrong. Daarvoor hoorde je Bruno Mars. In 2016 vertrok hij met stille trom en in 2026 is hij keihard teruggekomen. Getuigen ook deze single van dit moment, On My Soul. De mogelijke samenvoeging van de Zeeuwse GGD en veiligheidsregio Zeeland is voorlopig stilgezet. Er is onvoldoende draagvlak bij de Zeeuwse gemeenten. Vooral de kosten van een nieuw pand en het gelijktrekken van de cao's zorgen voor de vragen. 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, Capelle en Rijmerswaal, hadden eerder al tegen het fusieplan gestemd. Tot december worden alternatieven onderzocht en de financiële gevolgen daarvan. Wij gaan even terug in de hitgeschiedenis die ons rijk is. Dit is er eentje van de Police uit de jaren 80. Every Little Thing She Does Is Magic.

De hele grote hit van Amy Stewart was natuurlijk Knock on Wood. En deze plaat die zat daar vlak achteraan. Friends. Niet een grote hit geworden in Europa. En dat is jammer. Wij gaan even terug naar de disco uit 1975. Dit zijn de Tramps. Love Epidemic.

Als je muziek van de trams hoort, dan hoor je meestal Well, Where You, When the Night Went South in New York City of Disco Inferno. Maar deze plaat die hoor je minder vaak langskomen op de radio. Daarom deden we vandaag even Love Epidemic. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent dat deel 1 van Naar Huis erop zit voor deze dinsdag. Zo meteen het nieuws van 6 en de mededelingen daaromtrent. En daarna ben ik bij je terug met deel 2. Met Airplay Track en nog wat Beverlands nieuws. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Tot aan 6, Nick Kershaw, I Won't

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Rijkswaterstaat zegt dat de effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren veroorzaken een beperkte vaardiepte en zorgen voor langere wachttijden bij de sluizen. Ook de natuur blijft kwetsbaar, laat RWS weten. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Deze basis wordt een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger genoemd. Op de basis staat een F-16 jachtvliegtuig-eskader dat uit 20 toestellen bestaat. Deze ondersteunen de operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO. Het was kantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. De neuzen moesten voor middernacht hierover dezelfde kant op staan, anders zouden de sancties tegen deze bedrijven en personen komen te vervallen. Twee Russisch-Oezbeekse miljardairs zijn van de sanctielijst afgehaald. Het gaat om Mikhail Fridman en Alisher Usmanov, ondanks de oproep van de Oekraïense president Zelensky om hen op de lijst te laten staan. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. Volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen.

Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen alweer wat af te nemen. Er staat nog ruim 100 kilometer in het zuiden van het land. De langste files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloze Werkendam een kwartier. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Afrit Kruiningen en Knopend Markiezaat. Een half uur extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven voor Knopend Batendorp 10 minuten oponthoud. De N279 Den Bosch richting Roermond voor Boerdonk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De airplay track van deze week. Selwyn uit Nederland en White Over It All.
1: Naar huis.

Wij gaan eens even kijken naar het weer voor de Beverlanden voor de morgen. Morgen is het een vrij bewolkte start van de dag. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuidwesten wat lichter en loopt de temperatuur op naar zo'n 20 graden Celsius. Het blijft het grootste deel van de dag droog, al neemt later op de middag en in de avond de kans op een buitje wel toe. Er waait een matige zuidwestenwind, windkracht 3, aan zee wat krachtiger. Morgenavond daalt de temperatuur naar ongeveer een graad.

0: koning van de covers, om het zo maar even te zeggen. Joe Cocker, respect yourself.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: En daarvoor zaten we een minuut of drie op de bank. Samen met de bankzitters en Robert van Hemert Rapido. Het Goes is vanaf donderdag extra aandacht voor eenzaamheid. Tijdens de Landelijke Week tegen Eenzaamheid van 24 september tot 1 oktober zijn er wandelingen, ontmoetingsmomenten, creatieve activiteiten en spelmiddagen. Het thema is Kom erbij. Ook na de actieweek blijft ondersteuning beschikbaar. Het steunpunt Eenzaamheid van SMBO biedt informatie en hulp aan mensen die zich alleen voelen en hierover willen praten. Dus mocht jij eenzaam zijn, dan weet je waar je terecht kunt. Bijna 6:30 geworden, tot die tijd heb ik er nog eentje. Engeland, Pet Shop Boys en

Een bemoedigend geluid door heel Beveland. Wij zijn de Bevelanden. We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Het was kantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog maar een paar files in het zuiden van het land. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is de airplay track van vorige week hier op Streek Omroep te Beverlanden. De nieuwe single van The Cool Notes, Happy. Daarvoor hadden we Lionel Richie en The Commodores, Running With The Night. De 19-jarige Kruiningse wielrenster Megan Arends is 90 geworden op het WK-tijdrijden voor beloften in het Canadese Montreal. Ze legde de 20,3 kilometer af in 28 minuten en 51 seconden. De Australische Felicity Wilson die werd wereldkampioen. Later deze week komen meer zeeuwen in actie. Donderdag rijden Megan Arends en Rosita Reinhout de wegwedstrijden voor vrouwen onder de 23. En zondag is het de beurt aan Tim van Dijken namens Zeeland voor de partij in de wegwedstrijd voor mannen. Tot zover het sportnieuws van dit uur in Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Iedere maandag tot en met vrijdag te beluisteren tussen 5 en 7 uur hier op Streek Omroep de Beverlanden. Wij gaan even terug naar 1986, want toen scoorde Kim Wilde een hele grote hit. En die hebben we vandaag even in het apparaat gestopt. Hier is het nog eens een keertje met Cambodia.

En dat was muziek van Dermot Kennedy uit de hitlijsten van een paar maanden geleden. Turnstile. Daarvoor Becky Hill en Outside of Love. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Ruist Beverlandse Avondshow erop zit. Maar morgen om 5 uur ben ik weer bij je terug. Zo meteen na 7 uur Bert Niesing met Bert's platenarchief. Wens ik je veel plezier mee toe. Ons mede ook met de rest van de collega's. Wat mij betreft een hele fijne avond. Graag tot morgen. Maak je achter met Houston Adore, Nina Cherry en 7 Seconds.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld, doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Deze groep verspreidt hun ideeën via online platforms, demonstraties en de politiek. Van Wil reageert op het rapport van de veiligheidsdiensten AIVD en NCTV hierover. Het ministerie pakt het probleem aan met de Nationale Extremisme-strategie. Bijvoorbeeld door middel van een website waar mensen over desinformatie geïnformeerd worden en door met de internetsector in gesprek te gaan. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. Met de overeenkomst wordt de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid. In zijn toespraak bij de VN in New York kondigde de Amerikaanse president Trump aan twee enorme militaire bases te gaan bouwen. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen worden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Denemarken en het recht van Groenland op zelfbeschikking gerespecteerd. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Onbekend is waarom de naasten van Saunders niet bij zijn uitvaart zijn, maar de beslissing zou juist uit liefde voor Ben genomen zijn. Ben Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd.

Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Dries Van opende het eerste uur met Everything the Same. Het was zijn derde top 40 single. Welkom bij de ene laatste Bets Platarchief bij Strikmoep te Beverlanden. Tot 9 uur vanavond hoor je alleen muziek uit de Nederlandse, Engelse en Amerikaanse hitlijst van de jaren 60 en 70 in mijn platarchief. In 1964 haalde Searchers de eerste plaats in de Engelse hitlijst met de cover van Needles and Pins.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Cowboy van de glamrock band Mutt. Het was van 1974 en 1976 raadspopulair in ons land. En in een periode had de formatie 13 singles in de hitlijst. Eind jaren 70 viel de originele bezetting van Mutt uiteen. Ik ga naar Noord-Holland voor Rob Hoeken, Rhythm and Blues Groep en Drinking on My Bed.

Amerikaanse nummer 1 hit van Hello Ready en Delta Dan. Tot 9 uur hoor je bij Streekmoek de Beveland de muziek uit de nationale en internationale hitlijst van de jaren 60 en 70. En deze is van O.C. Smith.

Zanger en schrijver van de formatie Brad, David Gates met zijn Amerikaanse solo hit Goodbye Girl. Melanie Safka overleed in 2024 en werd 76 jaar. Haar eerste hitsingle in ons land is het door haar zelf geschreven Beautiful People.

David Bowie en Sound and Vision. When a Man Loves a Woman kennen de meesten van Michael Bolton in 1991. De eerste uitvoering komt in 1963 en is van Percy Sledge.

Ons album The Free Electric Band uit 1973, Albert Hammond en The Peacemaker. In ons land verscheen in 1968 de cover-uitvoering van Cat Ready van de Blue Dimension en 1970 van Rare Earth. Het origineel komt van de zofmatie Temptations. In 1966 scoorde zij een hit mee in Amerika en Engeland.

0: zomer van 1975 namen verschillende artiesten het nummer Keep Your Eye on the Sparrow op, ook bekend als Beretta Theme. Deze versie van Sammy Davis Jr. verscheen in 1976. Johnny Cash nam Fools and Press and Blues voor het eerst op in 1955. In 1968 nam hij een live uitvoering op van zijn optreden in de staatsgevangenis van Folsom in Californië voor zijn live album At Folsom Prison in 1968.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Chris Rea schreef Fool If You Think It's Over eigenlijk voor Al Green met het idee een Memphis Blues nummer van te maken. Maar dat ging niet door. We gaan dansen met de Beast Boys. Dance, dance, dance.

Hij streek Woep de Beverland, de Amerikaanse hit van Gordon Lightfoot. Ook in ons land kwam Carefree Highway op single uit, maar strandde in de tipparade. Ik maak even plaats voor nieuws en weer van 8 uur. En ben daarna bij je terug bij nog een uur muziek uit de nationale en internationale hitlijsten van de jaren 60

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Kamerlid Van den Brink zegt blij te zijn dat hij met deze motie iets kan betekenen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Van den Brink benadrukt dat de hersenen van jongeren op hun 21ste volgroeid zijn en dat zij dan de keuze mogen maken. Zoals gezegd kon Van den Brink op veel steunen rekenen, niet op die van D66. De coalitiepartij stemde tegen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Er stonden 24 verdachten terecht. 14 van hen waren volgens de rechter schuldig aan alle ruim 23.000 aanklachten. 1 verdachte is voor een gedeelte schuldig bevonden. 9 anderen werden vrijgesproken. De straf wordt later bepaald.

Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Britse discoband Hot Chocolate, die in 1968 werd opgericht door op Jamaica geboren zanger Errol Brown. Hij was vooral succesvol in de jaren 70 en 80 en scoorde tussen 1970 en 1984 ieder jaar een hit in het Verenigd Koninkrijk. Hier is Manfred Mann en My Name is Jack.

Daniel Boone met de originele versie van Daddy, Don't You Walk So Fast. Datzelfde jaar, 1971, had Herman van Keek in ons land succes met de Nederlands versie van Papi, loop toch niet zo snel. De bekende Nederlands gitarist Jan Akkerman, die we ook kennen als gitarist van Focus, is medeschrijver van het nummer Russian Spine Eye, toen hij in 1966 deel maakte van The Hunters.

Een Nederlands muziekduo Creamfield & Cook met hun grootste hit Only Lies. Je luistert naar een streekboek te Beveland met alleen maar muziek uit de Nederlandse, Amerikaanse en Engelse hitlijst van de jaren 60 en 70. Een eerlijk oudje van Louis Armstrong. Hello Dolly.

Britse country rock folk rockband Matthews Southern Comfort met Woodstock. Oprichter Lane Matthews is als enige van de originele bezetting nog altijd actief met de band. Ik duik weer in de jaren 60 met de Supremes en Love Child.

Britse soulband uit Liverpool, The Real Thing en Can't Get By Without You. Rainbow Chaser van Nirvana was in 1968 veel te horen op de radio. Alleen in Engeland wist de band met de nummer de hitlijst te halen.

Barry Blue werd vooral bekend door dit nummer, Dancing on a Saturday Night, wat een succes werd voor hem. Hij had dit nummer geschreven samen met Lindsay de Pol. Na 1977, toen hij als zanger geen succes meer had, bleef hij als auteur en producent actief. Hij schreef onder andere in 1975 Kiss Me, Kiss Your Baby van The Brotherhood of Man. 4 december hoopt hij 76 jaar te worden. Na 9 uur komt John Westland. En volgende week beleven wel zijn de allerlaatste Bert's platenarchief bij Streekberoep te Beverlanden. Ik hoop je dan nog één keer aan te treffen. Ik wens je nog een fijne avond.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Tweede Kamer heeft de oppositie volksgezondheidsminister Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Dijk vindt dat het eigen risico juist omlaag en niet omhoog moet. Zijn verzoek kreeg steun van een groot deel van de oppositie, waaronder PVV, Pro, Forum, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Bij elkaar goed voor 68 zetels. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter vindt dat dat moet. Trump heeft de media de wacht aangezegd omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media hebben dit aangevochten en vinden dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Andere zenders zijn solidair met CNN en hebben geweigerd de taken van die zender over te nemen.

Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

harte welkom, beste luisteraar, bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de tijd naar week 39 van het jaar 2012. De platen die toen veelvuldig op de

0: één keer werkten ze samen en dat resulteerde in deze hit. Trouwens de enige hit die Example ooit had. Hij werkte samen met Calvin Harris in de single We'll Be Coming Back. We vonden ze terug op 38. Op 36 Cash Cash, Michael Jackson, The Beat Goes On.
1: Nummer 36.

0: Dat was Sander van Doorn, tezamen met Mejani en Nothing Inside. En Mejani is een zangeres afkomstig uit Detroit. En haar vader werkte ooit nog samen met Jimmy Ruffin van The Temptations. We vonden ze trouwens terug op nummer 35. Vier nieuw binnengekomen platen kwamen we tegen in die oude hitparade van week 39 van het jaar 2012. En de eerste van die vier, die staat genoteerd op 32. Gers Pardoel, tezamen met Doe Maar, Liever Dan Lief.
1: Nummer 32.

0: Hij brak door in 2011 met de single Ik neem je mee. Gers Pardoel was dat, dit keer tezamen met Doe Maar. En het was de eerste nieuweling in die oude hitparade met Liever dan Lief. We kwamen ze tegen op nummer 32. Op 31 De Script, tezamen met Will I Am, Hall of Fame.
1: Nummer 31.

0: streekomroep De Beverlanden.
1: Terug in de tijd.
2: Met de hitparade van toen.
3: Terug in de tijd.
4: Nummer 30.

0: Het succes voor deze formatie begon in 2004 met de single This Love. Nu stonden ze genoteerd op nummer 30 in die oude hitparade. Maroon 5 was dat en One More Night. Nederlandstalig werk genoteerd op 29. Jan Smit met Altijd Daar.
1: Nummer 29.

0: Naast zingen acteert ze ook, maar ze is succesvoller in het zingen dan in het acteren. Rita Ora, daar kon je naar luisteren, genoteerd op nummer 28 en How Do We Party. De tweede nieuweling in die oude hitparade komen we tegen op 27. Sharon Dawson, oftewel Miss Sherry, Fail in Love.
1: Nummer 27.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 26.

0: Rudimental was dat, dus samen met John Newman. En John Newman zou in 2014 nog een nummer 1 hit scoren, tezamen met Calvin Harris. En die single heette Blame. Deze keer kwamen we ze tegen op nummer 26 met de single Feel the Love. Op 24, Xander de Buisonier, De Wereld Redden.
1: Nummer 24.

0: Dat was Nick Leonardus van de Wal. Wij kennen hem beter onder de naam Afrojack. Hij stond genoteerd op nummer 23 met Rock the House. En op nummer 21 in die hitparade van week 39 van het jaar 2012. Daar vonden we de Handsome Poets, Sky on Fire.
1: Nummer 21.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten.

Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: 2 van de hitparade van toen. Vandaag zijn we bezig met de hitparade van week 39 van het jaar 2012. En in het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af van nummer 20 tot en met nummer 1. Zojuist hoorde je de nummer 20 notering in die oude hitparade. Dat was Ilse de Lange met Winter of Love. Een andere dame komen we tegen op nummer 19. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.
1: Nummer 19.

0: de tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 18.

0: werd geïnspireerd door de muziek van Simon en Garfunkel. En dit was destijds zijn allereerste hit waarmee hij wereldwijd doorbrak. Ben Howard was dat uit Engeland afkomstig en Keep Your Head Up. We kwamen hem tegen op nummer 18 in die oude hitparade. De derde nieuweling, die stond op 16. Robbie Williams met Candy.
1: Nummer 16.

0: Haar naam is gebaseerd op het personage Mr. Pink uit de film Reservoir Dogs. Je kan luisteren naar Pink en Blow Me One Last Kiss, genoteerd op nummer 14. Op 13 in die oude hitparade The Opposites, Slapeloze Nachten.
1: Nummer 13.

0: Dat waren Willem de Bruin en Twan van Steenhoven, beter bekend als de Opposites. Met Slapeloze Nachten kwamen we ze tegen op nummer 13. De vierde en hoogst nieuw binnengekomen plaat in die oude hitparade komen we tegen op nummer 11. De Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
1: Nummer 11.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 10.

0: deze plaats zijn we aanbeland in de top 10 van de hitparade van week 39 van het jaar 2012. Het was destijds ook zijn allereerste hitsingle en direct een daverend succes. Nielsen was dat met Beauty and the Brains genoteerd op nummer 10. Op nummer 8 All City tezamen met Carly Rae Jepsen. Good Time.
1: Nummer 8.

0: Zij won voor Zweden het Eurosong Festival in 2012 met dit nummertje. Loreen was dat met Euphoria. In de hitparade kwamen we ze tegen op nummer 7. Op nummer 6, Otto Noos, Million Voices.
1: Nummer 6.

0: haar zevende leerde ze piano spelen, op haar veertiende schreef ze haar eerste liedje en op haar twintigste had ze haar eerste hit te pakken. Dat was Alicia Keys, dit keer met A Girl on Fire. We vonden ze terug op nummer 5. Op de derde positie, daar stond Sandra van Nieuwland genoteerd. More.
1: Nummer 3.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 2.

0: De videoclip die bij deze plaat hoort is de best bekeken videoclip aller tijden. Uit Zuid-Korea afkomstig was dat de zanger Psy met Gangnam Style, de enige hit die hij ooit wist te scoren, en hij stond ermee genoteerd op nummer 2. Op nummer 1 in die hitparade van week 39 van het jaar 2012, daar vonden we Asaf Avidan, One Day, oftewel de Reckoning Song.
1: Nummer 1.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat zij samen aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Maar er wordt nog maar mondjesmaat olie gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkt.

Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

je ook voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

zien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.